0: 8.
1: Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

weg en een paar vummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte.

0: Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen vertraging of files meer op dit moment, maar wel nog een wegafsluiting. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Die is voorlopig nog dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. En het heeft te maken met een eerder ernstig ongeluk vanmiddag waar diverse vrachtwagens bij betrokken waren. Omrijden kan nog altijd via de Haarlemvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met de allerlekkerste plaatjes, de leukste weetjes, de nutteloosste feitjes en de gezelligste collega, namelijk Danique. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Je bent op zoek naar een koptelefoon die werkt.
1: Die wel gewoon 2 oren doet. Ja. Ik vind het zo verschrikkelijk ook met mijn oortjes als er maar eentje het doet.
0: Ja, dan is het dat is niet fijn.
1: Klopt iets niet.
0: Maar je bent er, dus dat is fijn. En zoals ik al zei, we hebben een boordevolle uitzending voor je klaarstaan. Maar we beginnen de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is vandaag, hou je vast, de internationale dag van de tijger.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Wereldtijgerdag vindt zijn oorsprong bij de St. Petersburg Tiger Summit in 2010. Op dat moment stonden wilde tijgers op het punt van uitsterven. Nou, dierenorganisaties pleitten toen om deze mooie dieren te helpen door geld beschikbaar te stellen en internationale samenwerkingen aan te gaan. Het beschermen en het uitbreiden van hun habitat is daarvoor belangrijk. Inmiddels gaat het weer een klein stukje beter met de tijger. Dat heeft deze dag toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ja, heb je iets met tijgers?
1: Ik vind ze wel heel mooi. Maar volgens mij is het toch dat de witte tijger het meeste bijzondere is. Omdat dat al helemaal het minst nog voorkomt.
0: Dat klopt. En het is ook nog eens zo dat die volgens mij voornamelijk vanwege hun mooie velletje bejaagd worden.
1: Ja, want volgens mij is het zo dat een witte tijger hoorde niet wit te zijn, maar dat dat ooit ergens fout is gegaan. Dus eigenlijk hebben witte tijgers een afwijking.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is echt raar. Ze zien er wel heel normaal uit.
0: Ja, maar toch lekker niet. Ja, en tijgers hebben natuurlijk prachtige ogen. En die schijnen ook heel goed te zijn als je een vechtsport doet om je te motiveren. Heb ik me laten vertellen, hoor.

0: De Bauza hoorde je met Magnetic en zij zingen ons vrolijk en magnetisch richting het. Heb jij dat gezien? Ik heb iets gezien.
1: Oh.
0: Ik heb het niet zelf gezien. Sterker nog, ik denk dat andere mensen het veel beter hebben gezien. En dat komt misschien wel omdat ik een brilletje heb. Ik neem je mee naar een brillenwinkel in Laren.
1: Laren.
0: Dat ligt in de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Er was afgelopen zaterdag een bijzondere klant in die winkel. Dan denk je, oké, is dat dan iemand die stekenblind is en die vraagt, geef me een bril. En dat je dan moet zeggen, nee, dat gaat niet.
1: Nee, je bent blind of zo.
0: Ja, dat is, nee. Een angstig vosje liep zomaar een brillenwinkel binnen.
1: Oh.
0: Ja, de eigenaar van de brillenzaak waar het beestje naar binnen ging, die probeerde hulp te zoeken. Maar dat ging niet helemaal goed. Ja, echt bizar. Ineens loopt er een vosje bij ons in de winkel. Al dus eigenaar Erik van de Valk van de Valk Hensbergen Opticiens in Laren. In het bericht op Instagram. Nou, het vosje zocht geen nieuwe bril.
1: Dat zou
0: het zijn. Ze hebben het wel even gevraagd aan hem, maar hij was duidelijk de weg kwijt. En toen het naar binnen dribbelde, liep hij tegen alles en iedereen op. Dus misschien had hij wel een brilletje nodig, denk ik dan. Ja, was een beetje in de war. Nou ja, er is ook een video van te zien. Die kun je vinden op de Instagram van deze brillenzaak. En je ziet hem dus door de winkel lopen en zich daarna verschuilen onder een bureau. En ja, daar valt hij vervolgens helemaal in slaap, opgekruld.
1: Oh.
0: Nou ja, de valk wilde hulp zoeken voor het doodsbange jonge dier en belde verschillende instanties. Maar die wilden geen van allen komen om de vos op te halen.
1: Wat?
0: Ja. Sorry, geen tijd. Laat hem zelf maar naar buiten lopen. We rijden met onze dierenambulances helaas niet in de regio. Dat stukje wordt door een andere stichting gedaan. Aldus Niels Kalkman van de Dierenbescherming. Ook benadrukt Kalkman dat de dierenambulance normaal gesproken alleen uitrijdt voor dieren die gewond of in nood zijn. Nou, ik vind dit best wel nood.
1: Ja.
0: Toch? Maar ja, als het onze regio was geweest, zouden we waarschijnlijk ter plaatse zijn gegaan om te kijken of we iets konden doen. Het beestje kwam volgens de eigenaar namelijk verward over. Het komt overigens wel vaker voor dat vossen in de buurt van mensen komen. Dat komt vooral omdat deze dieren over het algemeen liever lui zijn dan moe.
1: Ja.
0: Wat dat betreft heb ik veel gemeen met een vos. Als ze op een makkelijke manier aan eten kunnen komen, dan grijpen ze die kans. En zeker met het warme weer is het dan veel aantrekkelijker dan jagen. Zo had in Leiden een tijd lang de patatvos die bij een snackbar rondhing omdat hij daar frietjes kreeg. Maar ja, dat voedsel is natuurlijk helemaal niet goed voor een vos. En die werd dus ook erg dik. Dat was echt een klein.
1: Oh, maar dat is wel beter dan van die meeuwen.
0: Ja, zeker. Liever een vosje dan meeuwen.
1: Heb liever een vosje om naar te kijken dan van die irritante meeuwen met dat gekrijs.
0: Zeker. Daarnaast benadrukt de dierenbescherming dat het niet altijd veilig is als vossen dicht bij mensen komen. Het zijn wilde dieren en ze kunnen ziektes bij zich dragen. En als die zich onveilig voelt en hij bijt je, dan heb je wel een probleem. Oftewel, blijf altijd uit de buurt en voer ze vooral niet. Want dan kunnen we dit voorkomen.
1: Ja, maar ja, als ze je ook niet komen helpen, wat moet je dan? Je kan niet, snap je?
0: Uiteindelijk heeft de dierenambulance, ondanks dat ze daar dus niet werkzaam zijn, toch het vosje opgehaald. En ik snap wel dat ze dat uiteindelijk. Dat is trouwens kudo's voor de dierenambulance. Want die zijn dus speciaal omgereden en buiten hun.
1: Vrijwillig, want de dierenambulance is vrijwillig. Daar krijg je niet eens betaald voor.
0: Nee, snap je.
1: En hoe cool is het eigenlijk om een vosje mee te nemen?
0: Ja, dat is wel heel
1: vet
0: cool.
1: Is, hoor.
0: En ik hoop dat die uiteindelijk is uitgezet in een gebied waar hij wat vrolijker van wordt. Want ja. En ik blijf toch een beetje de gedachte koesteren dat hij misschien toch op zoek was naar een brilletje.
1: Ja.
0: Denk ik. Toch. Gewoon.
1: Ja.
0: Ja, Fox on the Run. The Sweet heeft er een prachtig nummer over geschreven.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam naar Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: But you're just a boy.
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
2: Nou, wat is het nutteloze feitje van vandaag, liever dan ik?
3: Ja, het nutteloze feitje van vandaag is appelsmaak, peersmaak en aardappelsmaak zijn bijna identiek als je je neus volledig dichtknijpt tijdens het eten. Maar is niet dat met al het eten?
2: Ik heb vragen.
3: Nou, behalve kruiden. Kijk, als ze kruiden, want dat proef je denk ik echt
2: er
3: wel.
2: Er zit wel een piment op. Ja, dat doet het iets aan de bitter, de zout of de zuurkant in je tong.
3: Maar ik denk de flauwe gerechten.
2: Ja, het is natuurlijk dezelfde structuur eigenlijk.
3: Ja.
2: Ik moet ervan niezen.
3: Ja,
2: ik dacht ik probeer even mijn neus dicht te knijpen, maar ik krijg meteen jeuk.
3: Want in principe, als ik echt heel erg verkouden ben, dan proef ik bij alles eigenlijk niks naast kruiden.
2: Ja, nou ja, dus. Getuigen ook de coronaneus ellende.
3: Ja.
2: Dat weten we natuurlijk ook allemaal nog. Maar waarom zou je je neus volledig dichtknijpen tijdens het eten? Oh ja, kindertjes doen dat, hè, als ze iets niet lekker vinden.
3: Ja, ik doe dat ook.
2: Ja, wat
3: schattig. Maar het werkt niet altijd. Want ik ben er dus achter, je moet dus voordat je het kunnen ruiken al je neus hebben dichtgeknepen. Want als je eenmaal één keer hebt geroken, dan proef je wel.
2: Ja, dan gaat het niet meer. Ja, want je neus is een heel belangrijk onderdeel van jouw smaakreceptoren ook. Ja. Nou, je hebt er niks aan dit feitje inderdaad. Nee. Daar had je een goed punt. Danica is inderdaad nutteloos vandaag. Ja. En voor alle mensen die vanavond hun aardappelen gaan eten met de gedachte, misschien is het peer. Be my guest. Ik weet het anders ook niet meer. We gaan lekker naar de muziek. En daarna komen we uiteraard bij je terug met misschien nog wel meer nutteloosheid. Ja. Weet jij veel?

0: Je hoorde Sheryl Crow met Soak Up the Sun. En dat komt niet uit 1994 zoals ik dacht. Omdat ik denk dat alles van Sheryl Crow uit 94 komt.
1: Is het later?
0: Het is 2002. Ja, ik had even een gesprekje met Lefty Brasco in de chat. En die zei, zonder te kijken uit welk jaar komt dit. Ja, mijn associatie. Ik zal het even uitleggen. 1994, toen was ik 20 jaar oud. En zat ik in een bandje. En had ik heel lang stom haar. Nu nog, maar nog langer. Zeg maar tot op een kont. Wow. En toen werd er tegen mij gezegd dat ik een soort van de illegale dochter tussen Alanis Morissette en Sheryl Crow was.
1: Wat?
0: Ik heb een foto waardoor je het begrijpt.
1: Ja.
0: Maar daardoor, in mijn hoofd is dat de Sheryl Crow era. Terwijl ze natuurlijk veel langer bezig was. Dus, nou ja, goed.
1: Wow.
0: Ja, sorry. Het is tijd voor iets heel anders en iets veel recenters. Het is namelijk tijd voor jouw platenkist, Danique.
1: Ja, en ik heb deze week weer iets heel anders meegenomen. Want we gaan nu weer naar lekker Engelse muziek en niet meer Nederlands als vorige week.
0: Oh ja, lieverd. Je had me wel bijna aan de beademing daarmee.
1: En ik zweer het je dat ik dit shirt aan heb is echt toeval. Want ik wist dit niet, want ik heb dus toevallig van deze artiest op dit moment ook een shirt aan.
0: Wauw.
1: Ja, want we gaan naar een vinyl wat ik heb. Mijn duurste vinyl, waar ik ook heel trots op ben, van Youngblood. En dat is Idols. Ja, dat is een artiest, die heb ik al heel vaak live gezien. En die kan ik dus niet live zien zonder te huilen ook. Ja, don't ask me why. En ja, we gaan dus naar het album Idols. Eigenlijk Idols Part 1, want je hebt ze ook compleet. Die is later uitgekomen. Dit album is net een jaar oud. Ja, en het gaat heel erg over gezondheid, identiteit, maatschappelijke problemen. En Youngblood stond best wel bekend om de hele, hele, hele harde gitaren. En dat zijn nu gewoon harde gitaren op dit album. Het is wat rustiger.
0: Brace yourselves, ja. Listeners.
1: Voor veel mensen is het nog steeds wel hard. Maar voor mij is het, denk ik, ja, jammer. Als je hem niet kent, dan denk ik dat je hem wel kent van Ozzy's laatste optreden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Waarin hij Changes heeft gezongen van Ozzy Osbourne.
0: Ja.
1: Want hij was een soort, hoe zeg je dat, gewoon kind van Ozzy Osbourne. Wat helemaal niet zo was.
0: Nee, maar mega fan.
1: Ja, vaderfiguur ook best wel.
0: Ja.
1: En ik heb op dit album een nummer gekozen waarvan ik denk, dit is het rustigst. Er zit wel een gitaar in, maar ik denk dat mensen in de ochtend dit wel trekken. Want ik dacht, ik kan niet zomaar ineens keihard wat aangooien. Dus ik heb Change van hem uitgekozen. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden, want ik vind het echt wel een heel, heel goed nummer.
0: Nou, dan bij deze Change. En daarna is het alweer tijd voor het journaal en de situatie op de weg. En meteen daarna, wat hebben we dan?
1: De
0: Powerplaat.
1: Ja, Powerplaat. Zo moet je
0: juist, die hebben jullie vorige week kaart naar de nummer 1 gestemd. Daarna komen de 3 nieuwe kanshebbers. Gaan wij je uitleggen hoe je daarop kunt stemmen. Ja. Maar eerst uit Danique's platenkist, Change van Youngblood.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. En ook file op de A50 Os Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: De powerplaat van deze week.
1: Yay.
0: Unstable Rosie. Ik vind het nu al jammer dat we afscheid moeten gaan nemen van ze aan het eind. Snotverdokkes.
1: Nee.
0: Ja, super jammer. Dat is dus de powerplaat die jullie vorige week zo ontzettend goed naar de nummer 1 hebben gestemd.
1: Ja, Haags Beentje. Hey,
0: hey, hey. Overigens, ik ga het nog een keer zeggen. 29 augustus te zien bij Paard van Stal in Den Haag.
1: Check het.
0: En daar is ook een gedeelte van de Girl Power Radio Crew.
1: Wow.
0: Toch maar even leuk om te zeggen. We hebben 3 nieuwe kanshebbers.
1: Ja.
0: Nou ja, zo nieuw zijn ze al niet meer. Want maandag en dinsdag hebben we ze natuurlijk al een beetje geshowcased.
1: Ja.
0: Geshowcased. En dan zijn we nu...
1: Op dag 3 alweer.
0: Ja joh.
1: En ik ben heel benieuwd wat mensen er vandaag weer van vinden die het nog niet hebben gehoord. Ja.
0: Ja.
1: Of wij de enige zijn met onze mening. Of dat wij gewoon wel gelijk hebben. Maar ja. Maar ja, uiteindelijk is het toch niet aan ons. Alles kan.
0: Ja, alles kan. Wim kan, koffie kan.
1: Water kan.
0: Water kan.
1: Grappig.
0: Kantje boord. Goed. De 3 kanshebbers in willekeurige volgorde zijn Cat Eye met Animal, Cypress Hill met Estamos Lindos en KTB en Jax Jones met Last Day of Summer.
1: Ja.
0: Wat een onheilstijding, Last Day of Summer. Nou...
1: Dat begint vandaag weer.
0: Ik geloof dat
1: weer.
0: Het vandaag weer begint. Deze ellende.
1: De vierde zomer van dit jaar.
0: Hou op met mij. Gaan we dan ook 4 winters doen?
1: Nou, van de week liep ik nog geen winterjas.
0: Oh man. Oh vrouw, gaat goed? Ja, oh, er wordt gevraagd, zijn alle nummers niet AI? Zeker niet.
1: Nee, applaus.
0: Zeker niet.
1: Daar doen wij niet expres. Wij proberen daar niet aan te doen. Maar heel soms gebeurt het wel. Omdat je het niet altijd doorhebt. Dat het zo is. Althans, wij wel, maar de persoon die de muziek uitkiest niet altijd,
0: nee,
1: volgens mij.
0: Nee, maar wij zijn tegen. Maar ik weet zeker dat Cypress Hill, nou misschien wel. Misschien hebben ze de tekst door AI laten schrijven.
1: Ja, maar dat als inspiratiebron, prima. Maar,
0: ja, toch? Ja, nou ja, goed. Jij wilde een tussenstand. Ik ga je vertellen, ik haai geen tussenstand. Ik weet het niet.
1: Ja, en waarom ik dat heel graag wil, is het zijn 3 echt hele diverse nummers. En ik ben zo benieuwd wat het gaat worden, omdat ik denk, dit is echt zo divers. Dat ik een beetje eng van word, dat ik denk, ja, hoe moet je hier nou tussen kiezen? Het is echt...
0: Dit klopt.
1: Echt.
0: Ja, nee, ik weet het niet.
1: Everything. Ja.
0: Nou, hartstikke gezellig. Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven. Oh, ze zijn alweer klaar. Wie wil je als eerste?
1: Ik ga het een keer anders doen. Laten we nu maar beginnen met Last Day of Summer. Want dat is het vandaag niet.
0: Oké. Eerste kans hebben om een paar op laten worden van volgende week. KDB, Jax Jones, Last Day of Summer.

0: KDB en Jax Jones met hun inzending om powerplay te worden.
1: Het is wel...
0: Betrapten wij onszelf erop dat we stiekem aan het meezingen waren?
1: Ja, maar dat komt. Ik ben nog steeds ervan overtuigd dat qua lyrics dit wel is gejat. Maar ik zou bij God niet weten waarvan. Maar misschien komt dit, want dit zei ik dus gisteren ook al. Doordat er zo vaak wordt gezegd, I want to spend the last day here. Weet ik het, dat wordt zo vaak die zin wel gebruikt in muziek. Maar ik vind het dus wel, voor de titel The Last Day of Summer, zou ik juist een heel zielig nummer verwachten. Want mensen worden altijd zielig als ze dan denken, oh, de zomer is voorbij. En dan is het zo vrolijk.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, ja.
0: Ja, maar goed, het gaat erom.
1: Ik word wel vrolijk van de laatste dag van de zomer. Want ik hou niet van de zomer.
0: Jij wil heel graag dat het gewoon weer koud wordt. Ja. En dat begrijp ik ook wel weer ergens.
1: Ja.
0: We hebben er nog twee over. Fijne mensen.
1: Ja.
0: Cat's Eye of Cypress Hill.
1: Ja, en dan ga ik toch nu eerst voor Cypress Hill.
0: What the hell?
1: What the hell?
0: What the hellie?
1: Ja. Het is old school Cypress Hill. Het is niet mijn lievelings area van Cypress Hill. Area, sorry.
0: Ja.
1: Het is nog steeds wel goed hoor. Maar het is echt waar ze begonnen. En als ik dit hoor, zie ik gelijk weer de broeken achterstevoren aan. En de auto's weer zo op en neer jumpen. Echt dat, het is echt wel hun hoe ze ook zijn begonnen. En niet per se de wat hardere muziek. Maar wel een goed nummer.
0: Nou, dankjewel voor deze TED-talk.
1: Ik versta er alleen helemaal niks van.
0: Nee, jij verstaat het niet. Nee, het is volledig in het Spaans. Nou ja, goed. Ik heb je gisteren een stukje verteld.
1: Dat is wel interessant hoor.
0: Gaan we vandaag weer een stukje verder.
1: Ja.
0: Estamos lindos. Oftewel, ben je er klaar voor? Cypress Hill.

0: Ja, kanshebber nummer 2. Cypress Hill met Estamos Lindos.
1: Ja, ik vind hem wel eigenlijk steeds beter worden. En
0: I told you, it's growing on me like fungus.
1: Ik ben gewoon wel een beetje teleurgesteld. Omdat toen ik Cypress Hill zag staan, dat ik gewoon heel erg hoopte op de andere tak van Cypress Hill en niet dit. Maar ik vind het eigenlijk toch wel cool en lekker cool.
0: Ja, cool. ja.
1: Heel cool. Dus we hebben er nog maar 1 over.
0: Ja, dat is waar. Wat vinden we daarvan? Manon is er niet.
1: Manon, en dat is te horen. Kijk, je moet van deze meidengroep houden. Daar ben ik wel eerlijk in.
0: Ja. Het is niet voor iedereen.
1: Nee, en vaak zijn ze wel wat... Ja, ik wil altijd zeggen bozere muziek. En wat ik dan bedoel is niet aan tekst, maar meer aan de hardheid van de instrumenten. Maar ook weer, het is niet rock, maar ja, ze hebben zo vaak wat meer boosheid. En dit is wel heel erg het tegenovergestelde van wat ze normaal doen. Maar dat komt doordat jij vertelde dat dit geschreven is door Ed Sheeran. En sinds ik dat door weet, kan ik ook niet meer horen dat het niet door Ed Sheeran is geschreven. Want het is echt wel door Ed Sheeran geschreven.
0: Zeker wel.
1: Alles.
0: Ja. Maar alles. Daarom dat...
1: Ja. Het heeft nog net niet dat klapje erbij.
0: Nou, inderdaad. hebben ze vast of, ruzie over gemaakt.
1: Of dat tikje op de gitaar. Weet je wat ik dan bedoel?
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe dat doet. Die.
0: Ja, ik snap hem. Misschien zit die er wel in. Hebben we hem nog niet goed gehoord. Laten we zoeken naar het tikje of het klapje. Gezellig, joh. Laatste kans hebben om powerplaat te worden. Cat's Eye Animal. Daar gaan we al.

0: het Ed Sheeran. er wordt hier in de chat gezegd, het is lekker om mee te zingen. Klopt, deden wij ook. Ja. Maar ik denk niet dat het nummer wint. Maar Lefty Brasco, welk nummer denk jij dan dat er wint van de drie? Ik noem ze nog even op. We hebben KDB en Jax Jones met Last Day of Summer. We hebben Cypress Hill met Estamos Lindos. Of Cat's Eye met Animal.
1: Maar even serieus, Rea. Dit nummer kan wel winnen als je stemt.
0: Tada!
1: Dus misschien kan het nummer wel winnen als je gaat stemmen. Niet alleen jij, maar iedereen.
0: Dus Lefty, dan ik ga het nog één keer uitleggen. Voor iedereen die niet heeft opgelet van de week. Hoe kun je stemmen?
1: Ja, het is heel simpel. Je kan naar de Girl Power Radio website gaan. En daar klik je aan welke je wilt. We hebben geen gegevens voor je nodig. En het is gratis. We houden niks achter. Maar je kan ook stemmen via de Girl Power Radio app. Ook gratis. Houden we ook geen gegevens van je achter. Maar vandaag is het woensdag. Dat betekent dat je vanaf 10 uur... via de Instagram en Facebook Story kan gaan stemmen. Dus extra veel stemmen. Dus ga stemmen als je dat nog niet hebt gedaan. Wat me wel heel teleurstelt als je nog niet hebt gestemd. Ja.
0: Ja,
1: dus,
0: nou.
1: Easy. En als jij stemt, dan misschien wil je favoriet.
0: Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Hey, het is tijd voor de Zin in Amplaat.
1: Ja.
0: En je had ergens zin in dan?
1: Ja, ik had zin in Without Me van Eminem. Even totaal wat anders.
0: Dat is zeker iets heel anders, maar ook helemaal niet slecht. We gaan dus naar de Zin in Amplaat van Danique. Daarna gaan we naar de Situation op de week.
1: Ja.
0: Ja, ben benieuwd. Zal wel weer niks zijn.
1: Ik denk heel druk.
0: Ja, echt?
1: Het ligt eraan welk gedeelte. Ja. Ja, misschien over een uur. Ik denk dat over de uur pas heel druk
0: is. Ik denk dat er nu nog helemaal geen bal gebeurt. Nee. Maar we gaan het meemaken. Without Me, daarna dus de filets. En dan komen we bij je terug met muziek. Miauw.
1: Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook 1 rijstrook minder door uitgebreide werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, tante Shania met I'm Gonna Get You Good. En dan is het nu tijd voor muzieknieuws met niemand minder dan Aniek.
1: Yay! En ik heb weer muzieknieuws. En de ene zal hier blijven worden, de ander niet. Maar ik ga even een disclaimer geven. Er is nog niks bevestigd. Dus misschien is het niet zo, maar het is wel heel opvallend. Want dan denk je, wat gaat hier komen?
0: Wat gaat hier komen?
1: Ik ga het hebben over Madonna. Want Madonna heeft dit dinsdag, dus dat is gisteren. Ja, heeft ze op haar social media een plaatje gedeeld met de tekst. Ik heb iets, er zit een spelfout in, waar ik over wil praten. En dan ja, in het Nederlands.
0: Wat?
1: Ja, deze zin.
0: Ik heb iets waar ik over wil praten.
1: Ja. De zin, I've got something to talk about, komt uit een nummer van Madonna's recentste single van Bring Your Love met Sabrina Carpenter.
0: Ah.
1: Nou, wat hier dus zo opvallend aan is, is vanaf dit weekend begint World Pride Amsterdam.
0: Ja.
1: Dat begint, als ik het goed zeg, op zaterdag.
0: Is she coming?
1: Tot 8 augustus.
0: Oh.
1: World Pride Amsterdam, die repost deze foto. Die repost dingen, die heeft ook wat gecomment. Maar er is dus aan hun gevraagd, door meerdere ook, hoe zeg je dat, interviewers. Van,
0: ja.
1: Yo, is Madonna, komt ze?
0: Ja.
1: Waar ze geen antwoord op geven. Ze zeggen geen ja, maar ze zeggen ook geen nee. En Madonna, die doen vaak wel dit soort aankondigingen. Of het nou een tour is of zoiets. Vaak door middel van een hint via social media. Dus de kans is gewoon heel groot dat ze... Of ze komt, of ze gaat een...
0: liedje uitbrengen of zo,
1: ja,
0: of weet ik veel.
1: Of ik denk een optreden in het Nederland. Het heeft wel iets met Nederland sowieso te maken. Ik vind wel gewoon dat er spelfout in zit.
0: Ja, zelfs AI is niet onfeilbaar. Is gewoon... Want ik denk dat ze gewoon AI heeft gevraagd. Ja, hoe vertaal ik dit?
1: Maar het is ook echt, ik heb iets als een ITS.
0: Ja,
1: ja.
0: Ik heb iets om over te praten.
1: Dus hou, denk ik, World Pride Amsterdam een beetje in de gaten. Want misschien staat ze gewoon hier in Nederland op een bootje.
0: Och.
1: Op de gracht. Dat lijkt me eigenlijk best wel grappig. Dat je dan denkt, het is heel leuk. Ik vind Pride leuk. Het is wel giga druk. Dat is niet leuk. Maar dat je dan daar zit en ineens, out of nowhere.
0: Dan denk je, wie is dat oude lijkie?
1: Kom Madonna met haar, sorry dat ik het zeg, valse stem.
0: Ja,
1: ineens Madonna daar staan.
0: Honestly, she never could sing.
1: Nee.
0: Maar dat geeft niet. Het is wel een leuke artiest.
1: Dus het is nog niet zeker, maar... het wordt zo gebracht dat het eigenlijk, ja... Het is gewoon nog niet bevestigd, maar het moet eigenlijk wel.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja. En dan gaan wij uiteraard dat nummer ook draaien. Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: and I want to talk about.
1: Nou, ze heeft iets om over te praten en wij straks misschien ook wel.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik ben heel benieuwd.
1: Oh, breek me de bek niet over open over Shakira, Lefty Brasco. We don't want to go there. Goed. Het is tijd voor iets heel anders. Zon, ja. Zee, zomer.
2: Ja.
1: Zon, zee, zomer. Twee plaatjes voor op het strand. Aan de kade of al ijsjes etend op een terrasje. Ja. Wij hebben allebei platen toegewezen gekregen. Ik zeg dit even bewust. Want dit is een plaat die ik ga bespreken die ik nooit zelf zou kiezen.
2: Nee.
1: For reasons.
2: Daarom heb ik hem ook gegeven.
1: Ja, dat weet ik. Ik weet het. Ik heb hem gratis en voor niks gekregen. Maar eventjes, ik bedoel, ik wil wel even benadrukken dat het niet mijn smaak is.
2: Nee.
1: Ondanks dat ik het volledig mee kan zingen.
2: Maar daarom heb ik ook een beter nummer er tegenover. Hè?
1: Heel goed gedaan van jou. Dan gaan we. Het is een van die intro's die je meteen herkent. Akoestische gitaar. Je voelt de zon bijna opkomen als het nummer begint. En ik neem je mee terug naar 2004. Niet 2002 trouwens, Lefty. Maar stiekem is deze plaat eigenlijk nooit weg geweest. Het gaat over Unwritten van Natasha Bedingfield. Hey.
2: Wow.
1: Wist je trouwens dat dit wereldsucces begon als een heel persoonlijk cadeautje? Natasha schreef de tekst namelijk als een soort bemoedigend gedicht voor de 14e verjaardag van haar jongere broertje.
2: Wat?
1: Ja, ze wilde hem meegeven dat zijn toekomst nog een onbeschreven blad was. The rest is still unwritten. Nou, dat advies nam ze zelf ook ter harte, want de single schoot in een mum van tijd wereldwijd de top 10 in en leverde haar zelfs een Grammy-nominatie op. Maar het echte geheim van deze plaat, hij blijft maar terugkomen. Het is de herpes onder de platen. De dertigers onder ons kennen het nummer ongetwijfeld nog als de ultieme begintune van de legendarische MTV-reality-serie The Hills. En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg het nummer recent een gigantische tweede jeugd. Dankzij de romcom Anyone But You ging de track compleet viraal op TikTok. Zucht. Opeens zong een hele nieuwe generatie deze klassieker weer woord voor woord mee in de auto. Ja, het is de ultieme feel-good plaat die bewijst dat een goed popnummer simpelweg onsterfelijk is. Dus gooi die ramen open, zet de radio een standje harder en zing mee met je eigen onbeschreven vreselijke blad. En dan gaan we daarna hopelijk naar iets beters met
2: Ja,
1: met Danique.
2: Beloofd.
1: Ah, maar eerst Natasha.

0: Dat ik niet wist dat er een heel koor bij zat, joh.
1: Ik wil ook in het koor.
0: Jij wil ook in het koor. Nou, dat kan. Je kan aanstaande dus zondag mee naar het metalcore. Maar ja, dat is zeker weer niet wat je bedoelt.
1: Nee, dat wel dacht, leuk.
0: Hey, het is tijd voor jouw bijdrage in deze rubriek.
1: Ja, en mijn nummertje is toch wel wat ouder. Hmm. Want hij komt uit 1963. Dat is wel oud, hè?
0: Ja, ik was er nog niet bij, dus nee, dan weet je wel hoe oud het is. Ja. Als het jaar Kruik er niet bij was.
1: En dan heb ik het over Surfing USA van The Beach Boys.
0: Lekker!
1: Ja, want dit nummer was eigenlijk een soort ode aan opkomende surfcultuur in Californië. En ja, het idee was ook best simpel van stel je voor heel Amerika zou surfen.
0: Vet.
1: Maar het nummer heeft nog best wel een conflict gehad met Chuck Berry.
0: Ah.
1: Want Brian leende de complete melodie uit Sweet Little Sixteen uit 1958.
0: Ja, you're beautiful and you're mine.
1: Ja.
0: Ja, die.
1: Er zijn rechtszaak van geweest. Terwijl het grappige is, dus ze hebben dus in de credits, voordat dit gezeik begon, wel opgeschreven dat
0: het ook Chuck was die erover na had gedacht.
1: Ja, dat hij schrijver was. Dus ze hadden van tevoren wel al nagedacht. Maar
0: dat het misschien niet helemaal kies was, dit.
1: Nee. Maar ik heb nog één grappig feitje. Want ondanks hun imago gaat, daar is door dit nummer ook heel erg over surf gegaan.
0: Ja.
1: Kon er eigenlijk bijna niemand van de band surfen. Want Brian, Carl, Mike en Al stonden nooit op de plank. Er was eigenlijk maar één echte surfer. En dat was Dennis Wilson. En dat was de drummer.
0: Ah.
1: Dus ja, eigenlijk...
0: Vet grappig.
1: Ja. Dus ze zingen wel.
0: Je zou denken van wel, hè? Maar nee, dus niet.
1: Ze liegen allemaal.
0: Everybody lying. Why you lying? Surfing USA, The Beach Boys. Daarna is het tijd voor het journaal en de situatie op de weg. En natuurlijk het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Tot zometeen.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.
4: Simba! Nossa!

0: Lekker de zomer in met Michel Tello en I Show Chipego. Gezellig. Ben je er nog, meisje?
1: Ja.
0: Ja. Ben ik... Hoe is het met de keel, schat?
1: Ja, niet zo lekker.
0: Nee, dat, ik merk het aan je.
1: Maar ben je niet ziek hoor, jongens? Het is gewoon last van de keel.
0: Gewoon last van de keel. Ik heb er al honing in gegooid, maar het blijkt niet...
1: Het is niet werkt helemaal zoals de...
0: Nee. Hebben we juice vandaag?
1: Hebben we juice? Ik weet het niet. Even denken. Ik denk het niet.
0: Hebben we geen juice?
1: Niet dat ik weet. Terwijl ik juist altijd wel veel juice.
0: Je hebt altijd heel veel juice. Daar zit ik altijd dan op te wachten.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Het enige juice dat ik at the moment heb, is over David. Dus ik weet
0: laten we het daar even over hebben. Het is waar gebeurde waanzin woensdag. Het is niet gezellig. Ben je onder de 12? Verlaat dan even de ruimte.
1: Ja.
0: Denk ik. Ja, toch? Dat is wel, ja. En anders luisteren op eigen risico. We did warn you. Waar beginnen we? In godsnaam. Maar we beginnen met te vertellen dat wij nog nooit een plaat van deze koekenbakker hebben gedraaid. En dat zeer, zeer, zeer waarschijnlijk ook nooit of te nimmer zullen gaan doen.
1: Maar ook niet voordat al dit bekend was?
0: Nee.
1: Oh.
0: Goed, hè?
1: Wow. Ja. Dat is wel toevallig.
0: Nou, dat.
1: Ja. Dat verbaast me.
0: Ja.
1: Maar, David. Wat je schrijft als D4VD.
0: Ja.
1: Vaag.
0: Ja.
1: Vaag. Die is in best wel veel drama door zichzelf.
0: Zeker.
1: Want hij zou... Heeft... Ja, kan je het zeggen? Heeft het gedaan of nog niet? Ik vind dat weer moeilijk.
0: Ja, nou, laat het zo zeggen. Er zijn ernstig sterke verdenkingen dat hij het heeft gedaan.
1: Ja.
0: Wij vragen ons af, als hij het niet heeft gedaan, welk raar wereldwonder er dan heeft plaatsgevonden... Ja. Want het kan niet dat hij het niet heeft gedaan. Ik denk dat het zo...
1: En als je afvraagt, wat heeft hij gedaan? Hij heeft een meisje van het leven ontnomen.
0: Beroofd. Ja.
1: Ja. Ik denk dat we het zo wel netjes vertellen.
0: Dat is de nette...
1: En er zijn nu allemaal rechtszaken over bezig. En er komt steeds meer naar buiten. En het is raar, raar, raar, raar, raar, raar.
0: Ja, raar, raar, raar. Het begint natuurlijk al bij het begin. Deze jongeman leerde het meisje in kwestie kennen toen zij 11 was.
1: Ja.
0: En hij was toen 16. Ze kregen iets met elkaar toen zij 13 was en hij 18.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is al dubieus, hè? Kun je al afvragen van, joh, vinden we dit een goed idee dat jij verkering... Nou ja, goed.
1: Mind you, ouders waren hiervan op de hoogte.
0: Dat dan weer wel.
1: Dat wil ik wel even erbij zeggen. Het is niet dat het sneaky... dit was wel bekend.
0: Nee. Ze kwamen bij elkaar over de vloer. Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je dan al... Er is echt wel een verschil tussen een 13-jarig meisje en een 18-jarige jongen. Ook al vindt het 13-jarige meisje vaak van niet.
1: Tuurlijk.
0: Nou goed, er kwam verkering.
1: Ja.
0: Prima. David ging werken aan zijn... carrière. I use the term loosely.
1: Ja.
0: Dus hij ging raps maken. En dat is niet dat hij een foodtruck begon, maar hij ging een muzikale carrière opbouwen, vond hij zelf. Met uiteraard waardeloze gangsterrap. Vandaar dat we het niet draaien.
1: Ja, hij heeft ook wat rustige nummers. Wat ik eerst dacht, dit is echt een mooi nummer. En nu komt er dus naar buiten dat eigenlijk wat hij zingt, hij heeft een nummer waarin hij zegt, in the back of my mind you died.
0: Wow! Vriend, geef ze het gewoon weg.
1: Is een videoclip. Ik moet even nadenken hoe ik dit op de radio niet luguber vertel. Ik weet even niet bij welk nummer. Er is een getekende, geanimeerde videoclip, soort anime-achtig.
0: Ja.
1: Waarin een soort gevochten wordt, waarin ook ledematen van een karakter verliest door het gevecht.
0: En dat zijn precies... Oh boy.
1: Deze videoclip...
0: Ze zegt er is geen juice vandaag. Nee, er is hartstikke veel juice vandaag.
1: Mind you, deze videoclip is denk ik bijna 2 jaar geleden uitgekomen. En het is net een jaar geleden denk ik dat dat ze erachter kwamen. Althans voor het eerst het meisje werd gevonden.
0: Ja.
1: Dus hij heeft het eigenlijk een soort van... Zijn therapie om dit te verwerken was waarschijnlijk, want dat weet je nooit zeker, door het te verwerken in muziek. Want nu zijn er ineens allemaal... Want er is dus ook een nummer waarin hij zingt... Oh, Celeste. En hoe heet dat meisje?
0: Celeste. Oh, dear. Oh, dear me.
1: naar de buitenwereld. Wij wisten niet dat hij een vriendin had.
0: Nee. Nou, we gaan even. De management samenvatting is dat zij is gevonden in zijn kofferbak. Very hard to think dat hij er dan niets mee te maken had. In verre staat van zowel ontleding als ontbinding. Het is vreselijk. Maar een rechter heeft nu besloten dat hij ervoor vervolgd kan worden.
1: Ja.
0: Dus de zaak is sterk genoeg. En dat vind ik fijn. En nu moeten we echt wel even naar de muziek. Want ik moet even bijkomen. En dat doen we met niemand minder dan... Ach, de jongens van Bon Jovi.
1: Oh,
0: I Wanna Lay You Down on a Bed of Roses. Dat is een stuk romantischer. Ja. Ook pijnlijk.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Op vrijdag 31 juli spelen PSV en FC Twente hun eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. De regerend kampioen PSV en bekerhouder FC Twente nemen het tegen elkaar op in de strijd om de Supercup. Het duel begint vrijdagavond 31 juli om 7 uur in het Philips Stadion en de wedstrijd is live te zien op ESPN1. En dan ook heel veel mannenvoetbalnieuws, want Henk Vrezer is de nieuwe bondscoach van het Surinaamse voetbalelftal. De voormalige trainer van onder meer Vitesse, Sparta en FC Utrecht moet Suriname naar het WK van 2030 zien te leiden. Roberto Mancini keert na 3 jaar terug als bondscoach van Italië. Dat heeft de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond in Rome bekendgemaakt. De 61-jarige voormalige spits moet het land weer aan succes helpen nadat Italië 3 keer op rij deelname aan het wereldkampioenschap gemist heeft. Mancini was van 2018 tot 2023 bondscoach en in 2021 leidde hij Italië naar de Europese titel. Zinedine Zidane is gisteren in Parijs gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De voormalig sterspeler volgt Didier Deschamps op, die voor het WK waarop Frankrijk in de halve finale strandde al bekend maakte na 14 jaar te vertrekken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt private investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen van de FIFA. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen, aldus UEFA in een verklaring. Niemand van ons is eigenaar van het voetbal. De FIFA is momenteel een in Zwitserland gevestigde non-profit organisatie gevormd door 211 nationale bonden van over heel de wereld. Dit was het Sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rustige ochtendspits. Wel file op de A50. Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk.

0: daar zijn ze. Onze dames van Blackpink met Kill This Love.
1: Yeah.
0: En dat betekent dat het nu tijd is voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, niksjes waar je geen ene klap aan hebt. Je krijgt er niet een grotere belasting teruggave van.
1: Oh.
0: Je wordt niet ineens super slim.
1: Jammer.
0: Maar ja, je hebt er wel wat aan als je straks, net als wij, op kantoor zit. En je moet bij het koffiezetapparaat eventjes met je collega even indruk maken. Met alle onzin die jij weet. Of vanavond natuurlijk aan de eettafel bij de barbecue. Barbecue, oh, zin in barbecue.
1: Ja.
0: Goed, ik dwaal af. We hadden net in de chat al een korte opmerking van Lefty Brasco over dat die Zwarte Zaterdag eraan gaat komen.
1: Ja.
0: De grote uittocht naar vakantielanden. En het een van de eerste weetjes die ik je ga vertellen gaat over de langste file ooit op vakantie. We spreken 1980. Ik was erbij. Ik was erbij. En daar stond de langste file ooit tussen Parijs en Lyon. De file was maar liefst 176 kilometer lang.
1: Wow.
0: Want iedereen wilde naar het zuiden van Frankrijk voor de gezellige vakantie. Ja, en dan zit je daar urenlang stapvoet in die file. En dan met kinderen op de achterbank, janken natuurlijk. En ja, hoe hou je ze zoet? Met wat lekkers. En dan kan je het beste onderweg M&M's meenemen. Want ze zijn namelijk in 1941 speciaal ontworpen.
1: Wow, wat? 41?
0: Ja, ze zijn speciaal ontworpen voor soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Omdat de chocola dan niet in hun handen zou smelten.
1: Nee, maar dan in je broekzak.
0: Ook niet.
1: Huh?
0: Smelt in je mond, niet in je hand. Dat is de slogan van M&M's.
1: Nou, ik heb echt wel schat dat een zakje M&M's...
0: Dan had jij inferieure M&M's.
1: Dan had ik een M&M's zakje in mijn broekzak.
0: Nee, je had geen M&M's, je had gewoon Albert Heijn's.
1: Nee, echt. En dan ging het zakje open en ik denk... waar zijn alle mooie kleurtjes heen? Alles was dan bruin, van de chocola.
0: Ja, nou,
1: Ja, echt?
0: Nou ja, door de handige suikerlaag werden ze later ook de allereerste chocolaatjes... die mee de ruimte ingingen met astronauten.
1: Ja, dan ligt het denk ik inderdaad wel echt
0: Het lag echt aan jou. Het lag echt aan jou. Ik durf het zomaar te zeggen. Dan naar de laatste. We gaan naar de laatste. Dit is bijzonder. Wij zoeken allemaal verkoeling in de hitte. En dan gaan we met onze poten in een zwembadje zitten. Ja. Of in een tuil op het balkon. Maar hoe doe je dat met je huisdieren? Nou, er zijn allemaal koelhoutmatten. Got them. Waar ze dan vervolgens niet op willen gaan liggen.
1: Ja, echt zo. Pff.
0: Maar goed, er is ook in verschillende landen hondenijs. Officieel ijs voor honden. Gemaakt van, hou je vast, want dit vind ik echt... vleesbouillon en pindakaas.
1: Oh,
0: ja.
1: Maar dat kan je het lekker zelf thuis maken.
0: Precies. Nou, het ijs bevat geen zuivel of suiker, omdat dat heel slecht is voor de maag van de hond. En door het zout van bouillon houdt hij ook beter vocht vast, dus droogt hij niet uit. En pindakaas is voor honden...
1: Ja,
0: het is zeg maar de crack cocaine van hond, pindakaas.
1: Oké, dan heb ik even iets tussendoor. Want dit gaat altijd, want ik zie dit wel vaak inderdaad, hondenijsjes, maar nooit over katteijsjes. Weet je wat je echt heel goed kan doen als katteijsje? Want katten eten alleen deze trek hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ze wel altijd eten is zo'n zakje. Zo'n langwerpig vies zakje.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Wat die, super erg stinkt.
0: Die vieze cat sensations ellende.
1: Ja, als je dat invriest, want een kat eet gewoon wanneer hij honger heeft. En een hond eet vaak niet al.
0: Eet gewoon als hij iets ziet.
1: Dat is ook een tip. Ik weet niet of het echt werkt, maar ik denk dat het wel werkt.
0: I might just try this.
1: Ja, eerlijk.
0: Ja.
1: Het gaat wel eens stinken hoor, god.
0: Ja, nou ja, goed. Het zij zo. Het zij zo. Ik bedoel, de gemiddelde kat ruikt nou eenmaal ook niet heel super lekker uit zijn straatje. Ja. Toch? Nee. Dat is... Het is tijd voor muziek. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je de rest van vandaag nog van ons kan verwachten.
1: Oeh.
0: Want we bennen er al bijna.
1: Oeh.
0: Ja.
2: Durla.

0: onze vrienden van NSYNC met My Girlfriend, of gewoon Girlfriend eigenlijk. Oh, jongens, we zijn een blast from the past.
1: Ja.
0: Het is tijd voor jullie verzoekjes. En we hebben er al eentje binnengekregen, of vrij vroeg in het programma, maar we hebben hem natuurlijk bewaard voor het verzoekjes moment.
1: Ja, duh.
0: Lefty Brasco, die wilde graag Tom O'Dell met Another Love.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we gewoon. Doen we. Oh, jij moet ervan hoesten.
1: Ja, sorry.
0: Ben je allergisch voor Tom O'Dell?
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar wel, ik ga er wel misschien voor huilen.
0: Oh,
1: nee, dat weet ik niet.
0: Pak de tissues maar. Het is tijd voor another.

0: I've noticed you around. Ja. Ja, ook deze aangevraagd door Lefty. Oh, vriend van de show. Ja. Touch and Go was dat met Would You. Ja, het is tijd. Het is tijd om afscheid te nemen. Maar niet voordat we uitleggen wat er verder daarna gebeurt. Dit moet ik niet doen, hè? Nee.
1: Doe maar gewoon lekker niet.
0: Doe maar gewoon lekker niet. Nee, ja, zometeen om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, juist schoon te maken. Of gewoon een beetje op het strand te liggen vegeteren.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er vanmiddag om 4 uur, lieve schat?
1: Dan is achteraansluiten.
0: Met?
1: Hugo en Lonneke.
0: Ja. Nou, ja. Dat wordt rete gezellig.
1: Ja.
0: Morgenochtend, dan zijn wij er weer.
1: Nee. Ik ben er morgen.
0: Oh nee,
1: niet.
0: Oh nee, dat is waar. Morgen is Paskie Nelder.
1: Ik ben er vrijdag pas weer.
0: Oh, maar het is wel gezellig dat morgen Passie er is. Want ja, Passie en ik gaan wel een tussenstand bekendmaken.
1: Ja, jullie wel.
0: Kan jij nog één keer uitleggen?
1: Het licht uit.
0: Waarom gaat het licht uit?
1: Oh, ze zijn met stoppen bezig.
0: Knallen alle
1: hier.
0: Stoppen eruit. Oké, okay, ik hou mezelf even. Wil jij even vertellen aan de mensen? Oh, ja. Daar gaat hij weer. Ja. Hoe ze moeten stemmen.
1: Dat kan via de Girl Power Radio app. Via de Girl Power Radio website. En vanaf nu ook op de Instagram en Facebook stories.
0: Ja. Oh, ik denk dat het nu echt tijd is om afscheid te nemen. Want onze technische dienst wil heel graag aan de slag.
1: Ja.
0: Dit was een duidelijke hint. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: Voor je eigen...
0: Fijne dag.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangenorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangenorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum. Er worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: before we kissed.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijdverspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: sixes, two nines of zeg maar gerust 4 tot 6. Want ja, het is weer tijd voor...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, mijn naam is Hugo en ik ben hier tot 6 uur om jou door die middag heen te helpen. Maar dat doe ik niet alleen, dat doe ik namelijk nooit alleen. Tegenover mij zit de altijd meestal roze Lonneke.
2: Ja, meestal roze, ja?
0: Ja, je bent wel vaak roze. Gisteren was je blauw, vandaag ben je roze.
2: Ja, dat is het ook, roze blauw.
0: Ja, klopt. Je hebt maar 2 jurken, hè? Je hebt maar 2 jurken in de kast hangen.
2: Nee, dat niet.
0: Oh, oké. <okay. laughs> Welke kleur heb je nog meer?
2: Donkerblauw.
0: Donkerblauw. Oh, kijk. Dus roze, lichtblauw en donkerblauw. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar die donkerblauwe.
2: Oh, nee, niet jurken, maar gewoon in het algemeen.
0: Oh, je hebt maar 3 kleuren in totaal van al je kleding. Dat is maar 3 kleuren.
2: Ja, ja, nou, een beetje wel. Blauw, blauw, blauw.
0: En roze. Alleen, ja. Nou, ja, wat leuk. Leuk. Nou, een kijkje in jouw kledingkast. Hebben we dat ook een keer gedaan? we gaan vandaag tot 6 uur van alles doen. In het eerste uur gaan we de tussenstand van de powerplaten doornemen natuurlijk. Mm-hmm. We helpen vandaag ook een hulphond aan varkens komen. En we gaan het hebben over BTS die de Grammys boycott. Interessant. Komt allemaal straks. Maar eerst even over een opmerkelijk nieuwtje. Over een man in een, moet ik het goed zeggen, een brommobiel. Zo'n Kanta-achtig ding. Die op zijn tablet zat in de buurt van Zaanstad. En doordat hij op zijn tablet zat, reed hij bijna de snelweg op. En gelukkig kwam de politie eraan. Die heeft hem nog net zo van de snelweg afgehaald. Kreeg wel een boete helaas. En ja, dat was toch best wel een beetje lullig.
2: Ja, nou ja, ik denk beter die boete dan de galamiezen gereden worden, toch?
0: De knetter.
2: En eventueel nog iemand meenemen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar, zeker waar. Ik denk dat zo'n brommobiel snel naar de galamiezen gereden wordt. Dat is zeker waar.
2: Ja, en de afrit ging die op, toch? Dus dan ben je ook aan het spookrijden.
0: Ja, hij
2: dus
0: ging
2: dat,
0: de...
2: Heeft dat in mijn hoofd.
0: De politie is een... hij was de per ongeluk de A8 op was gereden. En hij was er al, alleen hij was... Hij was er gewoon opgereden en hij werd er toen van afgehaald. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, en hij zat op zijn tablet.
2: Ja, je weet het niet. Goed, in heel veel landen is het gewoon normaal dat mensen ook over de snelweg lopen en zo. Dat vinden we in Nederland natuurlijk
0: toch
2: normaal.
0: Toch wel blij dat we dat hier in Nederland niet hebben.
2: Maar je hebt heel soms inderdaad iemand heel zachtjes op zo'n snelweg rijdt. En dan schrik je echt wel de rambam.
0: Ja, dat klopt zeker. En dan zeker als iemand ook nog op zijn tablet zit. Dat vind ik dan ook wel weer een beetje...
2: te doen.
0: Ja, zit jij wel zo achter je telefoon tijdens het rijden?
2: Nee, nooit.
0: Nee, doe jij helemaal niks anders tijdens het rijden dan rijden?
2: Ja. Ik doe geen andere... Ja, ik kan een boterhammetje eten of zoiets. Of een appeltje. Maar in principe ben ik aan het rijden.
0: En dan niet afgeleid. Dat vind ik knap. Ja, ik ben wel iemand... Ik bel ook tijdens het rijden vaak. Maar dan niet... Maar handsfree dan, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ik doe weinig.
0: Oké. Okay. Ik drink mijn kopje koffie tijdens het rijden.
2: Oh, dat doe ik ook.
0: Ik doe wel eens mijn haar tijdens het rijden.
2: Nee, dat doe ik thuis. Of niet.
0: Of gewoon, ja, vast of los. Zonnebrilletje pakken uit het dashboardkastje.
2: Ja, oké. Okay, ja, dat doe ik ook allemaal.
0: Maar niet op je tablet.
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Voetbalwedstrijd kijken.
2: Sowieso niet geïnteresseerd in voetbal.
0: Nee, oké.
2: Nee, natuurlijk doe ik wisselen van bril naar zonnebril en dat soort dingen. Maar geen gekke dingen.
0: Koffie drinken wel altijd. Oké. Ja, ik ben wel benieuwd of wij een beetje mensen hebben die naar ons luisteren. Die zeggen, ja, ik doe van alles achter het stuur. Make-up heb ik een keer iemand zien doen.
2: Ja, dat zie je regelmatig. Ja, of mensen, mannen die zich scheren en zo.
0: Ja, of tanden poetsen ben ik ook een keertje tegengekomen. Ik doe wel tanden stoken ook tijdens het rijden. Dat vind ik echt een mooi moment om dat te doen. En dan kijk je zo naast je en dan komt er net iemand ingehaald. En dan zeg je dan gewoon scheef
2: en maal. Ik vind het wel een goeie, want dan krijg je elke keer mijn tanden van de tandarts. Ik doe dat te weinig, omdat ik het vaak vergeet. Dat zou echt een mooi moment zijn.
0: Precies.
2: Ga ik doen. Ik heb wel van die raggers liggen ook.
0: Nou, top. Ja. Echt lekker rag achter het stuur.
2: Ik hou wel van effectiviteit. Dus dat... goede tip.
0: Nou, top. Dan heb ik jou weer een tip gegeven. Misschien zijn er nog wel meer mensen met goede tips. Wat kun je allemaal doen tijdens het autorijden? Legaal, hè? Of misschien een beetje illegaal, maar dan zullen we je naam niet noemen. We willen niemand verkeerde ideeën brengen. Maar ik ben wel benieuwd of mensen allemaal heel braaf zijn achter het stuur. Of dat ze toch stiekem zoiets hebben. Oh, een keertje mijn tanden poetsen. Of...
2: Ja, maar dat mag ook, toch?
0: Tanden poetsen, achter het stuur. Ja, geen idee. Ik vraag me dan vooral...
2: En dat soort dingen. Ik geloof, in bepaalde landen mag dat ook helemaal niet. Mag je ook niet eten of drinken.
0: Klopt, Frankrijk, ja.
2: Frankrijk, aan de Seine en zo ook. Maar vroeg maar, het mag toch gewoon?
0: Ja, ik ga het even opzoeken. Mag je tanden poetsen achter het stuur? Ik denk dan gelijk, waar laat je die tanden staan? Zo. En dan zit dat op je voorruit of zo. Ik weet het niet. Ja. Lijkt me handig. Met die tanden.
2: Ja, dan dwalen we af, maar die tanden poetsen en dan spoelt.
0: En dan uitspuugt. Jij slikt je tandpasta door.
2: Nee,
0: dus.
2: Ik niet, maar mijn kinderen wel.
0: Gadver. Nou goed, wat doe jij achter het stuur? Laat het even weten. 0634606464. Kijk op de website voor het WhatsApp-icoontje. Als je dit nummer lastig vindt te onthouden. Of slide lekker even in de Twitch. Dan kun je ook lekker meepraten en dan reageren we direct.

This is your night. Girl Power Radio. Tot 6 uur is dit achter aansluiten. En wij vragen ons af, wat doe jij achter het stuur? Doe jij dingen die mogen? Of ben jij keurig van de regeltjes? Of zit je wel eens op je telefoon stiekem? Laat het even weten. 0634606464. Of via de Twitch. Of het WhatsApp-icoontje op www.girlpowerradio.nl.

0: Born to be Wild, Steppenwolf. Gaat het een beetje over jou, Lonneke?
1: Sorry, Steppenwolf?
0: Ja, Born to be Wild. Ben jij wel een beetje, toch?
1: Nou, ik vind mezelf heel, eigenlijk een beetje te braaf.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Ja, helaas. Helaas. Niet heel spannend.
1: Nee, ja, nee.
0: Nee, je bent gewoon heel braaf. Je houdt je altijd keurig aan de regeltjes.
1: Nou, redelijk, ja. Er zijn mensen die er anders over denken, maar ik vind mezelf redelijk, ja.
0: Je bent in ieder geval ook een goede bestuurder. Je hebt niet achter het stuur. Dat doe je niet. Bellen doe je vrij weinig. Sowieso ook hands-free, dus bijna niet. Je houdt je keurig aan de regels.
1: Of het algemeen wel.
0: Ja, dat is toch, dat pleit alleen maar voor jou. Dat vind ik best. Ik vind het wel goed hoor.
1: Ja?
0: Ik had gehoopt op een spannender antwoord, dat klopt. maar ja, goed, het is,
1: nee,
0: het is wat het is.
1: Ik niet spannend. Nee.
0: We hebben wel een aantal luisteraars die heel erg spannend te werk gaan. Want we vroegen, wat doe jij allemaal achter het stuur? Laat het even weten. In verband met een man die in een scootmobiel op zijn iPad zat en vervolgens bijna de snelweg opreed. Ja, dat is natuurlijk niet handig om te doen. En er kwamen wel wat interessante appjes binnen.
1: Mm-hmm.
0: Namelijk bijvoorbeeld die van Dennis.
1: Ja.
0: Die zegt... Die ging namelijk aan van wat wij bespraken. Die zei, ik heb een speciaal kopje waarin ik mijn tandpasta spuug als ik mijn tanden poets achter het stuur.
1: Ja, ik zeg wel gatver, maar ik heb zo'n potje voor kauwgom. Dus ik ben geen haar beter.
0: Ja, een potje, kauwgom wordt op een gegeven moment hard en dat kun je in één keer weggooien. Maar ja, tandpasta gaat verdorie. Je
1: gooit ook wel eens een appelkroosje of zo in van een peertje.
0: Oh, wow. Goh, ik wil daar echt...
1: Ja.
0: Oh, wat vies. Okay. Maar goed, dat tandenpoetsen... Ja, Nicky. Okay. Ja, nee, Nicky die zegt slapen.
1: Maar ze laten wel iemand anders rijden, gelukkig.
0: Dat is wel heel slim. Dat is wel heel slim.
1: Ja. Jacqueline, die zegt ontspannen en hard zingen. Dus geen collega's of kinderen iets van me willen.
0: Heel, ja, dat
1: die
0: snap ik.
1: Die herken ik ook.
0: Ja, die snap ik.
1: Nou, Job, die zegt gewoon rijden.
0: Ah, good job.
1: En af en toe een appje sturen.
0: Oh, minder good job. Ja.
1: Ah, die herken ik ook van Nicky.
0: Ik doe in de auto altijd even ontbijten, bak ik koffie erbij en de dag kan beginnen. Ja, dat snap ik ook heel goed.
1: Ja, en vooral als ik toch een tijdje in de auto zit, ga ik die tijd thuis niet nemen. Die kan ik gebruiken om langer in bed te liggen.
0: Ah, heel goed.
1: Dat is mijn credo.
0: En Merel, daar ben ik nog het meeste fan van, die zegt, ik luister altijd lekker naar GP.
1: Dat is ook heel goed.
0: Lekker Merel, wij zijn blij met jou. Mensen zoals jij. Hey, en heb jij uitgezocht of je nou mag tanden poetsen achter het stuur? Want daar hadden we net wat vragen over.
1: Ja, het mag. In Nederland mag het.
0: Super.
1: En in Nederland mag eigenlijk heel veel. Is niks expliciet verboden eigenlijk. Maar men zegt eigenlijk, het mag zolang het je rijgedrag niet aanpast. Daar geen invloed op heeft en je dus geen gevaar veroorzaakt van andere mensen.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb ooit een keer tandpasta in mijn ogen gekregen. Als ik dat in de auto had gehad, dan had ik wel een heel groot probleem
1: als
0: gehad.
1: Als dat dan gebeurt, dan ben je dus wel in overtreding.
0: Zwaar de sjaak. Nou, weten we dat ook weer. Je kunt gewoon je tanden poetsen in de auto. Het mag. Je kunt er geen boete voor krijgen, zolang je geen tandpasta in je oog krijgt.
1: Nou ja,
0: en anderen in gevaar brengt.
1: Ja, dat
0: precies. Nou, lekker met een schone, melde snelweg op. Heerlijk.

0: Club.
1: Lekker zwemmen met BTS.
0: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: En BTS is boos.
2: Hoe boos?
1: Nou, echt loeiend. Laaiend. Nou, dat heeft te maken met de Grammys van 2027, volgend jaar.
2: Vertel.
1: Nou, BTS die gaat best wel lekker. Sterker nog, ze worden ook wel eens gezien als de grondleggers van de K-pop. Mm-hmm. En bij de Grammys kun je dat de grote muziekprijzen, kun je heel veel prijzen mee winnen. En BTS was ook al wel eerder genomineerd. Ze hebben nooit iets gewonnen. Maar nu willen de Grammys een nieuwe categorie toevoegen waarvoor je genomineerd kunt worden. En je moet je even voorstellen, meestal in het nieuws en op de media hoor je altijd de beste popsong, de beste groep en het beste album. Maar er zijn echt tientallen categorieën waar je een Grammy voor kunt winnen. En nu hebben ze een nieuwe categorie bijgevoegd, namelijk Asian Pop Music. Mm-hmm. En daar is BTS nogal boos over. Mm-hmm. En dat heeft ermee te maken dat de enige categorie is die als het ware een groep of een plek op de wereld categoriseert. Je hebt bijvoorbeeld niet best Europe music of best American music of best, weet ik veel, Zuid-Amerika music. Het is eigenlijk allemaal, nou ja, heel erg best reggae, best R&B, best pop. Mm-hmm. En dan nu ineens ook best Asian music. En BTS zegt nee, wij willen helemaal niet weggezet worden als Asian music. Wij zijn ook popmuziek, we zijn super populair. Dus kom op, niet zo moeilijk doen. En nu sturen ze als protest geen muziek in.
2: Ja. Dat is, heeft de Grammys erop gereageerd? Of waarom ze dit hebben gedaan? Want dat vind ik ook interessant. Eén kant snap ik het. Aan de andere kant denk ik, ja, nee, is ook wel een beetje raar. We zouden de muziekgenre misschien moeten pakken en niet.
1: Ja, nee. Kijk, er was ook al eerder vanuit de muziekindustrie kritiek op deze nieuwe categorie. Want critici die zeiden van ja, nou ja, Aziatische artiesten kunnen dan minder snel genomineerd worden voor de algemene prijzen. Want die vallen dan in een bepaalde categorie. En daar schrijft BTS zich bij aan. Die zegt ja, dat vinden wij ook. Dus dat is aan de hand. Maar waarom?
2: Ze kunnen dan minder goed
1: bij de regio, bij de normale categorieën prijzen winnen. Omdat ze dus uit Azië komen en dan onder die categorie moeten vallen.
2: Ik snap het niet. Hou je dan meer prijzen over voor de rest van de wereld?
1: Nee. Maar het is als je dus Aziatische popmuziek maakt, dan val je dus niet onder de regionale popmuziek. Terwijl het misschien wel wereldwijd verspreid is. En je dus prima.
2: Je kan niet in meerdere dingen vallen.
1: Ja, dat kan ook wel trouwens. Maar dat is kan inderdaad wat je zegt. Ja.
2: Want dan snap ik het niet. Dan maakt het niet uit.
1: Nee, nu je dit zegt, snap ik het eigenlijk ook steeds minder. God, nou.
2: Misschien zijn mensen die het wel weten.
1: Ja, laat het dan even weten. Jeetje mina. Nou goed, er was ooit ook iemand anders die de Grammys boycott. Het is namelijk niet de eerste keer dat een artiest dit doet. Uh-huh. Bijvoorbeeld The Weeknd. Die heeft het ook al eerder gedaan. Ja, zeker. Omdat hij vond dat hij hitjes had. Maar die waren niet genomineerd. En dat vond hij onzin. Tja.
2: En heeft het wat opgeleverd?
1: Nou, in ieder geval geen prijzen. Want hij was niet genomineerd. Okay. Nee.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat bijna 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden met name veroorzaakt door werkzaamheden. En een kapotte vrachtauto op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer file, half uur vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Ook is de rechte rijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Maar dat is voor werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum een kwartiertje oponthoud. Door de file op de A16 vanuit, ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dat is bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50 wordt ook aan de weg gewerkt vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar met een half uur tijdsverlies. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: bye. Nou, we zijn er nog tot 6 uur hoor, dus maak je geen zorgen. Je luistert namelijk naar Achteraansluiten met Hugo en Lonneke vandaag.
1: Yay!
0: Hey, wat gezellig.

0: ook.
1: Ja, dat snap ik. Net zo'n doekje hè, bij kinderen.
0: Ja, dat is eigenlijk... dat is, ja, serieus.
1: Zijn soms net kinderen, hè?
0: Ja, dus Bente, dat is het baasje van Antley, die heeft een oproepje gedaan op social media om zoveel mogelijk roze varkensknuffeltjes te vinden voor de hond.
1: Ja, je kan maar beter voorbereid zijn.
0: Zo, ja. Ja, dat is zeker weten.
1: Want het gaat eruit of is het er al uit?
0: Het is er al uit, want ze gaan jaarlijks naar de winkel om die beesten te halen, die knuffeltjes. En toen kwamen ze daar vorige week en toen zagen ze, hij is gewoon weg. Dat is toch gek?
1: Ja, ik heb er ook nog eentje thuis liggen.
0: Je hebt er ook nog eentje thuis liggen?
1: Ja, de zoeker zou ergens moeten liggen.
0: Nee, je kan als je die thuis hebt liggen en hij is nog oké, zeg maar. Dan kun je naar Bente Webster op Instagram, kun je die dan opzoeken en dan kun je haar een berichtje sturen en dan kun je hem toesturen.
1: Nou, dat ga ik misschien wel doen.
0: Ja, dat is... Nou, wat leuk hebben we weer.
1: Kan even duren hoor, Bente. Want je hebt er al een hoop en ik moet hem eerst tegenkomen in huis. Zoals maar als er geen paniek is, ga ik niet zoeken.
0: Gelijk downgraden. Ik heb er wel eentje, maar ik weet niet of je hem krijgt.
1: Ik weet niet of de nood aan de man is nu. Ze heeft er al een hoop, toch?
0: Ze heeft er al een aantal toegestuurd gekregen. Of in ieder geval heel veel mensen hebben gereageerd. En ze heeft er een aantal toegestuurd gekregen. Maar ja, ze zijn er helemaal uit. En dat beest eet er ongeveer 7 per jaar, begreep ik. Dus die heeft er wel een aantal nodig. Ja. Elke 2 maanden weer een nieuwe.
1: Ja, snap ik. Nee, kom goed, Bente. Ik ga je ook helpen.
0: Ja, en check ook gelijk even haar Instagram. Want daar staan allemaal leuke video's op. En dan zie je precies hoe hond Antley zo verliefd is op die knuffeltjes. Oh. Dat is echt te schattig voor woorden. Nou, gaan we dat weer, hebben we dat ook weer geregeld?
1: Zeker.
0: Heb je een varkensknuffel? Stuur hem op.
1: Nee, heb je een varkensknuffel van die geel-blauwe winkel? Met die in elkaar zet meubelen?
0: Ja, die varkensknuffel. Ja. Die, precies. Ja, die.
1: Not just any piggy.
0: Nee, en het was trouwens ook, je mag ook de reisvariant opsturen. Dus heb je een grote, mag het. En je hebt een kleine. En allebei is goed. Als het maar die roze varkensknuffel is. Dus weten we dat ook weer.
1: Ja.
0: Wat zegt een Zweedse varken eigenlijk? Ja, of knur? Ik weet het niet.

0: plaat van deze week. Unstable Rosie. Lekkere track. Oh, heerlijk. En als je de powerplaten hoort van deze week, dan weet je dat het tijd is dat we de powerplaten van volgende week weer even met je gaan doornemen. Of de kanshebbers.
1: Kanshebbers.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hou me scherp hoor. Hou me scherp. En het is ook woensdag. Dus dat betekent...
1: Een tussenstand heb jij die, Hugo?
0: Ja, ik heb een tussenstandje.
1: En wil je die delen met ons?
0: Oh, die wil ik heel graag delen met jullie. Ja, zeker.
1: Vertel. Ik ben nieuwsgierig.
0: Op nummertje 3 staat een track van een nieuw bijzonder album. Het is van een paar mannen die al een tijdje in de scene zitten. Sinds de jaren 80. Ze hebben heel wat albums uitgebracht. Maar ze zijn weer terug van... niet per se van weg geweest. Ze zijn helemaal... ready om nieuwe muziek uit te brengen. Dat hebben ze gedaan op het eerste volledig Spaanstalige album van hun. En ik heb het over Cypress Hill. Ze hebben een nummer, een van die tracks die op dat nieuwe album Dios Bendiga staat, is Estamos Listas. Wat betekent zoiets als wij zijn er klaar voor. En het is een eerbetoon aan hun Latijns-Amerikaanse achtergrond. En dat willen ze graag laten zien. Ook met het nieuwe album. Maar het lukt ze nog niet helemaal. Tenminste niet op Girl Power Radio. Want ze staan hier op plek nummertje 3.
1: Of een inhaalslag. Maar dan moeten ze wel opschieten.
0: Ja, je kan nog tot morgenavond stemmen. Dus doe dat dan vooral. Maar dit is in ieder geval op plek nummer 3. Met niet al te veel stemmen is dat dus Cypress Hill van Estamos Listos.

0: Mocht je net ingeschakeld zijn, we zijn even de kanshebbers op de powerplaten van volgende week aan het doornemen. Dit was Estamos Listos van Cypress Hill. Moet ik het wel goed gaan zeggen. En die staat op nummertje 3 op dit moment. Maar er kan nog van alles gebeuren.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want je kunt nog tot morgenavond 6 uur stemmen via de website www.girlpowerradio.nl. En dan kun je jouw favoriete plaat doorgeven. Ja, en dan draaien wij die volgende week de hele week als die wint.
2: Maar ook via de stories, toch, van Instagram?
0: Ja, vandaag kan het inderdaad ook via de Instagram stories. Je houdt me lekker scherp onder, daar ben ik heel blij mee. Of via de app, dat kan ook gewoon. En heb je de GoPro Radio app op je telefoon, kun je ook 2 keer klikken en dan werkt dat.
2: Ja.
0: Dat is top. Top, toch?
2: Ja, zeker.
0: Estamos Listos moet nog een flinke inhaalslag maken om powerplaat van volgende week te worden. Maar een andere plaat die wat dichter bij de nummer 1 komt, is een plaat van KTB en Jax Jones. Het gaat over, ja, het laatste stukje zomer wat er is, waarbij je dan terugkijkt op die mooie momenten en herinneringen die je hebt gemaakt met al die lieve mensen die vlak bij je staan.
2: Oh, dat je denkt, jeetje, weer een zomer voorbij.
0: Weer een zomer voorbij. Gelukkig duurt dat nog wel eventjes. En misschien daarom dat hij ook op nummer 2 staat en niet op nummer 1. Maar ja, het is dus wel een kanshebber en een lekker plaatje. Last Day of Summer van KTB en Jax Jones. Oh, ja hoor. En het is ook echt zo'n beetje zo'n nazo.

0: Hopelijk duurt dat nog wel even, die last day of summer. Maar het is wel een lekker plaatje, zeg. Nog geen winnaar.
1: Nee, nog niet. Nee. Nee. Er is nog tijd zat.
0: Er is nog tijd zat.
1: Maar misschien ook niet het rechte winnaar. Misschien is dat een reden dat hij op 2 staat. Ik weet het niet.
0: Klopt. Dat zou heel goed kunnen. Maar ja, wij bepalen dat niet. Nee. Jij thuis bepaalt dat of in de auto, waar je ook bent. Je kan gewoon nog steeds stemmen. We hebben geen gegevens van je nodig. Alleen even weten, wat is jouw favoriete plaat? Op dit moment op nummer 1 is het wel een interessante. Het is namelijk, je ziet een trend die gaande is. Namelijk, K-pop is helemaal booming. En als ik zeg K-pop, dan ben ik een beetje aan het vloeken.
1: Bedoel je eigenlijk Aziatische muziek? Nee.
0: Nee, nee. K-pop. Sommige mensen noemen het K-pop, andere mensen noemen het geen K-pop. Want de zangeressen komen overal uit de wereld vandaan. Maar ze zijn wel bij een K-pop label gehuisvest. Ze komen ook uit een tv-programma die op zoek was naar een soort K-pop groep. Dus is het K-pop, is het niet? Ik weet het niet zo goed. Er wordt geen Koreaans gezongen. Dus in die zin is het geen K-pop. Maar het is misschien toch wel K-pop, omdat het wel heel erg hoge K-pop vibes heeft.
1: Ja, kies wat je wil.
0: Ja, ik vind het allemaal oké, pop. Het is inderdaad hartstikke leuk. Maar dus op nummertje 1, op dit moment staat Animal van Cat's Eye. En die gaan we nog één keertje aan je luisteren. Ik kan nog steeds
1: aan je laten horen.
0: Wat zei ik?
1: Aan je luisteren.
0: Nee, dat is inderdaad heel slecht Nederlands. Je houdt me echt scherp vandaag.
2: Kansen

0: Move Like an Animal. Dus ik dacht, ik doe het eventjes. Leuk, hè? Oh, wat super grappig. Heb je nog niet gestemd? Nee?
1: Doe dat.
0: Ja, doe dat.
1: Waar wacht je op?
0: Waar wacht je op? www.girlpowerradio.nl, de app.
1: Drukken.
0: Of Instagram. Drukken. Het mag allemaal.
1: Ja.
0: Je hoorde de drie kanshebbers voor powerplaten van volgende week. En dat zijn altijd hele nieuwe platen. En ik heb dan altijd de afspraak, ja, als we dan drie hele nieuwe platen gaan draaien, dan draaien we ook daarna altijd even eentje wat ouder. En ik dacht, laten we teruggaan naar 1985. Laat je meevoeren door die 80s magic. Meer dan een dikke beat. Het is geweldig. Het is moderne beat. Het is handen in de lucht. Het is ogen dicht. En laat je meevoeren met

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Honderden moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Als je zo'n stem hebt, jongen, daar ben ik echt jaloers op. Wat kan deze man zingen? Teddy Swims, Lose Control.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, mijn naam is Hugo, tegenover mij zit...
2: Lonneke.
0: Hey, en we zijn er nog 6 uur met achteraansluiten. En je hoorde net Teddy Swims. Weet je waar Swims voor staat?
2: Zwemmen?
0: Nou, dat zou je bijna denken, hè? Bijna wel. Nou, het bestaat dus voor someone who isn't me sometimes.
2: Oh,
0: en dat koos ook. Ja, hij koos dat omdat hij het aanvankelijk best wel spannend vond om op te treden. En dat hij dan het gevoel dat hij een rol aannam.
2: En grappig.
0: Ja, en Teddy is eigenlijk een bijnaam die hij kreeg vroeger. Dus Teddy Swims.
2: Ah, ik dacht gewoon zijn eigen naam.
0: Nee, het is zeker niet zijn eigen naam. Nou, tot 6 uur heb je nog meer van dit soort leuke feitjes ga je te horen krijgen. Ik ga jouw artiestenkennis testen, Lon. Ik ben heel benieuwd.
2: Jee.
0: Ja, dat wordt leuk.
2: Echt warm.
0: Ja, we gaan ook weer een nummertje toevoegen aan de Roadtrip playlist. We hebben het over ABBA die last heeft van kapotte kachels. Maar eerst gaan we even een plaatje aanvragen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Je wilde ik een plaatje aanvragen?
0: Nee, ik wil dat jij gaat vertellen hoe mensen een plaatje aan gaan vragen.
2: Oh, sorry, ik denk je gaat mijn artiestenkennis testen.
0: Nee, dat gaan we straks doen. Dat gaan we pas straks doen. Jij bent al helemaal zenuwachtig.
2: Ik ben in de paniekmodus.
0: Ja, dat snap ik.
2: Jeetje, nee, maar ik
0: heb jou nodig op dit soort momenten. Dat jij gewoon aanvoelt van nu gaan we...
2: Ja, dat ging best goed. Nu even error.
0: Ja, nu even error. Zal ik jou even scherp houden?
2: Te warmte, denk ik.
0: Ja, dat kan.
2: Ja, en wil je een plaatje aanvragen? Is je naam Charlotte en wil je een plaatje aanvragen? Dan kan dat. Ook als je naam Trudy is of Mark. Laat het ons weten. Kan via WhatsApp 06-34-60-64-64. Via de Twitch-app of via de website. Dan kan je op het icoontje klikken.
0: En mag Marion ook een plaatje aanvragen?
2: Tuurlijk. Iedereen mag een plaatje aan. Ook.
0: Chantal.
2: Ja.
0: Ahmed.
2: Zeker.
0: Mila.
2: Ook.
0: Marco.
2: Allemaal, maar
0: Fabienne.
2: Ik kies de leukste uit.
0: Oké, nou duidelijk. Dan helemaal goed.

0: platenkast.
1: Moet ik die natuurlijk er wel inzetten? Dat is natuurlijk onhandig. Ik wilde dit doen. Eentje uit je tantes platenkast. Dat is altijd gezellig. Ja, juist. Met z'n allen zingen. Je kan nog steeds zelf ook plaatjes aanvragen, hè?

0: precies 500 dagen geleden overleed Rob de Nijs. Ja, in Bennekom. Vorige maand was er een concert. Ahoy zingt Nijs. Heel goed bezocht. Maar ja, niet natuurlijk kun je achter het net vissen. Gelukkig is er op 16 augustus, zondag 16 augustus, om 9:15 op NPO 1 een concertregistratie van Ahoy zingt de Nijs. Dus kon je er niet bij zijn, dan kun je hem hier alsnog een beetje eren. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en wij gaan het even over hele andere artiesten hebben. Want we gaan namelijk, ik ga jou aankijken. En misschien is Rob de Nijs wel aangevraagd. Maar ik ga jou even aankijken en vragen. Wat willen mensen horen? Heb jij iets leuks uitgezocht?
2: Nou, Rudy, Freddy, Mark, Joost, al die mensen willen van alles horen. Maar welke we gaan draaien is Amy Winehouse van Back to Black van Lot.
0: Wat goed. En waarom heeft Lot gezegd dat ze die wil horen of heeft ze er niks bij gezegd?
2: Ik denk dat ze het een lekker plaatje vindt.
0: Nou, dan gaan we dat toch gewoon doen.
2: De beste reden, toch?
0: Ja, dat is wel gewoon ook zo. En jij vindt het ook een lekker plaatje, want jij mocht hem uitkiezen vandaag.
2: Ja.
0: Oh, heerlijk. Back to Black, Amy Winehouse. Bij achteraansluiten hier op Girl Power Radio. We zijn er nog tot 6.

0: around. Maar niet als je in de auto zit. Dat is gewoon een beetje onhandig. Dan rij je zelf de vangrail in en zo, dat moeten we niet hebben.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: De pepernoten liggen alweer in de supermarkt.
2: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Waarschijnlijk wel. Misschien worden de kerstbomen ook al opgetuigd. Ik heb geen idee. Er is in ieder geval heel veel te doen om carnaval. En dat duurt ook nog eventjes. Dus...
2: Zijn er mensen die de kerstboom aftuigen tussendoor?
0: Zijn er mensen... Jij hebt er nog staan. Ja. Jij hebt er nog staan. Ja, dat... ik dacht al... Ik was laatst bij jou. Toen dacht ik al, wat doet die kerstboom daar? Maar dat is dus serieus nog van vorig jaar. Lekker.
2: Wordt flauw van de hitte, sorry. Ja, is, ja.
0: maar carnaval is weer helemaal hot and happening. Wat is er nou gebeurd? Er is een carnavalskraker die een bekend deuntje heeft overgenomen. En daar zijn de makers van dat deuntje niet helemaal blij mee. Misschien herken je het wel. Het gaat om dit nummer. Het heet Dikke Pens. Ja, en het is gemaakt door de kapotte kachels. Dikke Pens, Dikke Pens.

0: Yves, ja, dus dit is wel een bekend deuntje. Kun jij zeggen welke het is?
1: Take a chance on me.
0: Oh, je zingt het ook zelfs. Dan,
1: ik ben nu in de war door de ABBA.
0: Ja, zeker weten. Take a chance on me van ABBA, inderdaad. Nou, de kapotte kachels, die hebben dat op Spotify gezet. Deze carnavalskraker vorig jaar. Toen kreeg ABBA kreeg daar lucht van. Die hebben gezegd, dit moet nu van Spotify af. Toen hebben ze het er eerst weer afgehaald. Heel veel gezeik. Uiteindelijk heeft ABBA de kapotte kachels voor de rechter gesleept. En vandaag was er een uitspraak over wie er nou gelijk had. Want een parodie mag je eigenlijk gewoon maken. En een carnavalskraker is eigenlijk vaak een parodie. Mm-hmm. Alleen in dit geval ging ABBA toch, die ging het toch te ver. En die zeiden, nee, het is geen parodie. Wij willen niet dat jullie dit nummer gebruiken. Nou, de rechter heeft vandaag uitgesproken dat inderdaad ABBA gelijk heeft. En ze mogen niet deze carnavalskraker meer op Spotify bestaan.
1: Oké. Okay. Maar normaal gesproken mag je dus altijd een parodie op een nummer maken. Maar dan moet je toch ook... Want gaat het hier om dat ze gewoon niet de tekst of hè, medium carnaval waar ze niks meer hebben? Of is het een geldkwestie, neem ik aan, toch?
0: Ja, het heeft ja, dat staat er... ja, het staat niet per se bij of het met geld te maken heeft. Maar de rechtbank zegt in ieder geval dat de belangen van Universal, waar ABBA onder valt, zwaarder wegen dan die van de kapotte kachels. En dat komt omdat de melodie van Dikke Pens is vanwege de bekendheid van Take a Chance, zeg maar, direct herkenbaar. En daardoor wordt een heel groot publiek bereikt, inderdaad. En kunnen zij dus geld verdienen over de ruggen van ABBA, zeg maar, commercieel belang bij het liedje van ABBA. Dus daarom mogen ze het niet meer op Spotify zetten.
1: En ook juist, oh ja, ik zou denken,
0: ze mogen wel
1: als je betaalt of zo.
0: Nee. Ja, ze mogen het dus nog wel blijven zingen. Ze mogen er ook nog concerten van blijven geven. Je kan het dus nog steeds meeschreeuwen. En ze mogen op YouTube wel live beelden van die concerten plaatsen. Okay. Dus je kunt het nog wel blijven horen, maar het moet van de streamingsdiensten af. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Oké, helder. Nou ja.
0: Best prima, toch?
1: Ik denk dat ze er goed vanaf komen.
0: Ik denk dat de kapotte kachels echt verwoeste kachels waren als ze dit niet... Dit had nog veel vervelender kunnen aflopen, zeg
1: ik. Ik wil zeggen, ik denk dat ze financieel niet daar tegenop kunnen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat is toch best wel pittig. Maar gelukkig, ze hebben het niet 100% verloren. Een beetje verloren. En toen dacht ik, ja, weet je, dan gaan wij ze ook niet draaien, hoor. Je moet maar gewoon op YouTube kijken. Wij doen gewoon het origineel. Ja.

0: toch wel leuker dan het origineel. Of niet het origineel. Ik vind het origineel deze dus toch leuker dan die van de kapotte kachels. En mocht je je trouwens afvragen, in het Zweeds is kapotte kachels trasiga vermare.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Voornamelijk files door werkzaamheden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer file daar. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug. Want de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een kapotte vrachtauto. Die staat bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht. De vertraging 10 minuten. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum werkzaamheden. Vanaf knooppunt Ewijk kom je in 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Want ook daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: bedacht.
1: Okay.
0: Heel veel artiesten, ik ga jouw muzikale kennis testen. En heel veel artiesten hebben namelijk een artiestennaam, maar ook gewoon een echte naam.
1: Ik weet niet hoe ik het antwoord niet weet.
0: Jij ziet hem aankomen.
1: Ja.
0: Ik wil namelijk inderdaad... Ik ga eerst de spelregels uitleggen en dan ga ik de vraag stellen. De spelregels zijn als volgt. Ik geef jou zometeen de artiestennaam van de persoon die ik zoek. Mm-hmm. Ja, aan jou de taak om de echte naam aan mij door te geven. Mm-hmm. En je mag niet googlen. Oh. Je mag geen AI gebruiken. Het enige wat jij mag gebruiken is de luisteraar. Iemand die nu zit te luisteren en misschien het wel weet.
1: Help.
0: Weet jij het zometeen? Je mag zo nog een soort lokroep doen om hem te helpen. Weet jij het? Dan moet ik aan het einde van deze show een liedje zingen van deze artiest. Weet jij het niet?
1: Moet ik liedje zingen?
0: Mag jij dat doen?
1: Ik weet niet of mensen er blij van worden.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Nou ja, prima.
0: We gaan het proberen. Maar dan ook een liedje van deze artiest.
1: Ja, is goed.
0: Goed, de artiest die ik inderdaad zoek is de artiest die we net gehoord hebben.
1: Ja.
0: Is Madonna. Hoe heet Madonna voluit? Je mag er even over nadenken. Als je dit nou niet weet, dan heb je nog 2 tracks de tijd om hulp in te schakelen van de luisteraar. Iemand is er die er misschien wel denkt, hey, dit ken ik. En dan... Nou, als dat lukt, dan is het fijn. Want dan moet ik een liedje zingen. Als het niet lukt, dan is het aan jou om een liedje te zingen.
1: Kun je me dan vast gewoon een liedje geven wat ik moet gaan zingen? Dan kan ik me vast voorbereiden, want ik weet het niet.
0: Jij weet het niet. Nee. Je weet het niet. Nou, doe even een oproepje dan aan de mensen
1: alle liefste luisteraars. Ik ben op zich hartstikke leuk en gezellig en ik weet best veel. Maar hiervan weet ik dus helemaal niks. En dat weet Hugo. Dus hij probeert mij te pranken. En iedereen die me... help me gewoon. Vertel het me. Stuur even een appje naar 0634606464. En ik probeer wel stiekem het internet op te gaan, maar het lukt niet. Ik weet het gewoon echt niet. Dus help. Alsjeblieft. Mijn dank is groot.
0: Nou, je weet het. Lonneke is in paniek. Hoe heet Madonna? Weet jij het wel? Voluit? Laat het even weten, hè. Dan hoeft Lonneke niet te zingen. Oh.
1: Maar jij wel.

0: Lonneke, jij bent nog steeds niet geholpen, hè?
1: Nee.
0: Help. Misschien dat jij zo meteen moet gaan zingen, want we zoeken namelijk naar de volledige naam van Madonna. Weet je die? Dan kun je Lonneke helpen. Dan hoeft zij straks niet te zingen, maar dan moet ik zingen. Krijg jij geen hulp, Lonneke? Dan wil ik echt een antwoord hebben van jou. Mm-hmm. En als die fout is, dan moet jij gaan zingen.
1: Ja, ik weet het gewoon niet.
0: Jij weet het gewoon niet. Help Lonneke. Hoe heet Madonna voluit? 0634606464 of in de Twitch. Laat het even weten. En anders is Lonneke ook zo zielig.

0: WTF hoorde je hier met het welbekende Da Bob.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, dat is ook een soort Bob die je hoorde. Ja. Weet je het al? Heb je een antwoord?
2: Nee, ik weet het niet.
0: Je weet het niet?
2: Nee.
0: Je hebt ook nog geen appjes binnengekregen?
2: Nee.
0: Oh jeetje. Nou, je mag een poging wagen. We zoeken namelijk de naam van Madonna. Hoe heet Madonna voluit? Wat is haar echte naam?
2: Ja.
0: Het begint wel met Madonna. Ik help je een klein beetje.
2: Madonna Lourdes. Nog iets. Ik weet het niet. Hoe heet haar dochter Lourdes? Ik weet het niet.
0: Je weet het niet.
2: Lola Lourdes. Ik weet het niet.
0: Je
2: ik kijk
0: weet
2: me
0: het
2: heel
0: niet.
2: Lief aan met je puppy ogen. Ik weet het
0: ik
2: niet.
0: Ik probeer het je. Het is...
2: Ja, het doet al gebarentaal.
0: Nee, het is... Nee. Het is Madonna Louise Ciccone.
2: Dat zei ik toch?
0: Ja, dat is wel een beetje waar. Je
2: dat
0: zei
2: is
0: het een klein
2: precies
0: beetje.
2: Wat ik zei.
0: Ja, ja, ik denk dat ik mijn oren even moet laten uitspuiten binnenkort.
2: Niet nu, gewoon.
0: Nee. Nou, zullen we, omdat dit de eerste keer is, straks samen dan een liedje van Madonna zingen?
2: Ja.
0: Zullen we dat dan doen? En dan doen we dat Like a Prayer.
2: Oeh, ja.
0: Laten we dat dan doen. Oké, helemaal goed. Nou, dan doen we, omdat dit de eerste keer is, gaan we het zo meteen samen doen. En we gaan ook zo meteen nog even de roadtrip playlist aanvullen. Goed idee?
2: Ja, doen we.
0: Dan nu eerst Bad Girls Donna Summer. Want ja, het is tenslotte summer. En ja, dan doen we dat. Donna Summer. Nou, heel flauw. Bad Girls in ieder geval. Achteraansluiten. Gulp Our Radio.

0: Bad Girls, Donna Summer. En we zijn. We gaan even weer de roadtrip playlist aanvullen. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. Want een vakantie, een roadtrip zonder muziek is eigenlijk gewoon een schoen zonder veters. Dat blijft gewoon niet lekker zitten. Mm-hmm. Het is gewoon niet chill. Dus aan jou de vraag: wat ga jij toevoegen aan de roadtrip playlist?
1: Ik ga vandaag aan toevoegen: Het duurt te lang.
0: Van
1: Davina Michel.
0: En waarom?
1: Davina is gewoon een vrouw en een topper. En Nederlands. Ik denk, we moeten ook iets Nederlands aan toevoegen. En alles duurt altijd te lang. Ook een roadtrip. En het is een meezinger, een banger. En niemand verstaat je als je in het buitenland dit lekker meeblert. Dus, Davina Michel.
0: Speciaal voor de roadtrip playlist. Die je kunt volgen via Spotify.
1: Yeah.

van Lonneke voor de roadtrip playlist. Heerlijk. Het duurt te lang van Davina Michel. En soms duurt een roadtrip ook te lang. Ik heb ook nog een nummertje, zodat die roadtrip wat sneller voorbij gaat. Dat is deze van de Pointer Sisters. I'm so excited. Want ja, als je op roadtrip gaat, dan ben je natuurlijk ook altijd een beetje excited. Raampje open, 's ochtends vroeg, het asfalt verslinden. En dan keihard meezingen met deze muziek, terwijl je richting Zuid-Frankrijk gaat. Ja, speakers op standje maximaal. En

0: ik ben toch wel minder excited voor wat er nu staat te gebeuren. Want I'm So Excited van de Pointer Sisters heb ik toegevoegd aan de Rotary Playlist. En wij gaan nu een heel klein stukje Madonna zingen. Omdat we dat nou eenmaal, ja, een nieuw spelletje hebben gespeeld. En ik zo lief was om te zeggen, we gaan het samen zingen.
1: Klein stukje? Klein ik dacht, dit is het begin van een nieuwe carrière.
0: Oh, nou, dat denk ik toch niet. Laten we het proberen. Madonna, Like a Prayer. Omdat jij de naam van Madonna niet wist, was ik zo lief om mee te gaan zingen. Dan gaan we eens even kijken. Ben je er klaar voor?
1: De woonmuziek eronder?
0: Nee, we gaan dit gewoon a cappella doen.
1: Oh, when you...

0: feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there.
1: Nou, dat hebben we toch weer even goed gedaan. Zullen we het maar gewoon vervolgens aan Madonna laten?
2: Ja, doe maar.
1: Oké, helemaal goed. Ik wens jou een hele fijne avond, Lon.
2: Ik jou ook.
1: Dankjewel.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard. Het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. De 20-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze werden op de fiets aangereden door de auto van de verdachte. Volgens de rechtbank beging hij vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer...

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond zat tape. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: En Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een van de drie verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De nu 19-jarige man kreeg daarvoor in 2024 een jeugdstraf. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat het lopende onderzoek verband houdt met de aanslag op de Pride in Berlijn. Vrijdag worden de drie verdachten voorgeleid. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. De Wereldvoetbalbond onderzoekt onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren, het niet naleven van veiligheidsprotocollen en het tonen van ongepaste boodschappen tijdens wedstrijden. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden, twee bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakte aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Oh.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden.